0: Ze heeft lange, sluike wimpers. Ze heeft ogen van smaragd. Oh. Ze heeft mooie witte tanden. Als ze lieflijk naar me lacht. Ze heeft volle rode lippen. En een kuiltje in haar kin. Nee, daar kan geen vrouw aan tippen. Aan haar neus al even min.
1: Zeg, wat is dit? Wat is dit?
0: Haar heupen en haar taille, oh, en de welving van haar rug, die verdienen een medaille. Nee, daar heeft geen mens van terug.
1: Ja, dat is geen keurs,
2: ja,
1: meisjes.
2: Ik vraag het toch even.
0: En bij alles wat ze heeft, zegt ze me.
3: Dat is ook van jou. Uh-huh.
0: Ik geef je alles wat ik heb, omdat ik zoveel van je hou. Maar ondanks alles wat ze me gaf, is er nog één ding dat ik mis. Omdat het simpelweg niet aan haar om weg te geven is. En daarom vraag ik, lieve ouders, en dat vraag ik...

0: Tarzan.
1: Tarzan. Ach ja.
0: Tarzan. Ach ja.
1: Oh, nee. Ik ben Jane.
0: Oh, nee. Ik ben Jane.
1: Ach, hemel, nee. Mijn naam
0: Ach,
1: is...
0: Ach, hemel, nee. Mijn naam
1: Stop.
0: Is...
1: Stop! Tarzan. Jane.
0: Tarzan. Jane.
1: Precies.